de nos knakke knakt. Daarbij wij zijn het obinim. Ik ken met z'n Fransen, ik hoop zo veel chancen, ik hoop zo een zinnlichen zin. Besonders die Alten, die

eens een schier gelaken. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch.

ik heb je paksexicht of niet? Omdat een mooi. Yes, ik heb me trift de blitz.